zeggen dat we gaan rijden voor de vrijhoorsman. Een excursie doet het zijn dan niet ketten op een systeem dat allemaal moet aanrijden.

0: Ja, dat gaat wel weer.
1: Ik heb net een keer gehoord,
0: ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer gehoord, ik heb net een keer